0: Sander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snikur, ook in de eerste ronde. Dus zij gaan naar de tweede ronde. En in het voetbal is Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken van Brugge was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. De club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft achtste. En dit en volgend weekend is er hinder op de E314 van Aarschot naar Lumme. Wegen en Verkeer gaat nieuw asfalt leggen tussen de op- en afritten van Aarschot en Tiltwingen over een traject van zo'n 3 kilometer. Het verkeer naar Limburg moet er over 1 rijstrook en er is een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur. Vannacht wolken, wat lichte regen. Later vannacht klaart het op en minima rond 16 graden. Overdag wordt het wisselend bewolkt, maar wel meestal droog en maximaal tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui en zachte maximaal tot 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 3:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Limburg heeft een nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft gewoon open. Hackers hebben meer dan 1 miljoen gegevens gepubliceerd die ze hebben gestolen van de stad Berlijn. De stad wou het gevraagde losgeld, zo'n 2 miljoen euro, niet betalen. De gestolen data werden door de hackers na het verstrijken van de deadline vrijgegeven op het darknet. Het gaat om ongeveer 1,4 miljoen bestanden, onder andere personeelsdossiers, loonbrieven, maar ook vertrouwelijke documenten uit parlementscommissies en kwetsbaarheidsanalyses van de drinkwatervoorziening in Berlijn. Een door nazi's gestolen schilderij wordt teruggegeven aan een erfgenaam van een Joodse kunstverzamelaar. Dat is overeengekomen in een schikking en bekrachtigd door een Argentijnse rechter. Het schilderij, genaamd Damesportret, gemaakt door de schilder Giuseppe Vittori Ghislandi, dook vorig jaar op toen Nederlandse journalisten het werk zagen hangen op foto's van een IMO-advertentie op een Argentijnse makelaarssite. De woning in kwestie was van erfgenamen van een nazi die na de Tweede Wereldoorlog tientallen geroofde kunstwerken meenam op zijn vlucht naar Argentinië. Op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de tweede ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanne van de Winkel en Daria Snigur. Vannacht wat wolken en lichte regen. Later vannacht klaart het op, minimaal rond 16 graden. We krijgen een bewolkte dag, wisselend bewolkt, soms opklaringen, overwegend droog. En ook maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig. Tegen het einde van de dag kans op een bui en 25 graden. Fijne nacht nog en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
1: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Radio 2. Relax.

0: Het is 4:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Parket van Luik waarschuwt dat het streng zal optreden tegen bezoekers die dit weekend het afgesloten gebied in de Hoge Venen betreden. Stewards van het natuurpark zijn aanwezig om bezoekers te informeren en te begeleiden naar zones die wel toegankelijk zijn. Intussen blijven brandweerploegen uit 3 Waalse provincies nog nablussen. Om brandhaarden snel op te sporen worden ook drones van de civiele bescherming ingezet in Hoge Venen. De Verenigde Naties willen een nieuwe wereldkaart tot standaard maken. Het gaat om een kaart die wetenschappelijk correcter is dan de Mercatorkaart die nu meestal gebruikt wordt. Op die kaart lijkt Afrika veel kleiner dan het in werkelijkheid is. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft gestemd over de zaak. Alleen de Verenigde Staten stemden tegen het voorstel. De resolutie is niet bindend, maar kan wel gevolgen hebben voor schoolboeken en ook voor navigatiesystemen wereldwijd. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er ook zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg een warm welkom van het Lommelse publiek en daar was hij blij om.
1: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er één ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
0: En dankzij de zege van Club Brugge staat de ploeg mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog dit weekend. Lommel blijft 8e. En de overkoepelende vereniging van Belgische voetbalsupporters eist de onmiddellijke intrekking van het verbod voor Antwerpfans om de competitiewedstrijd van vanavond op Standaar bij te wonen. Ze zijn niet welkom in Luik. Volgens de Luikse burgemeester De Meijer zijn er niet voldoende politiemanschappen beschikbaar om de veiligheid te garanderen. Volgens de supportersvereniging is een verplaatsingsverbod een gemakzuchtige oplossing en worden 1000 fans die hun tickets en vervoer al geregeld en ook betaald hebben, nu gestraft. Vannacht nog wat wolken, minima rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, maar meestal wel droog, met maxima tot 22 graden. Zondag begint de dag zonnig, tegen het einde van de dag krijgen we dan kans op een bui en zachte maxima tot 25 graden. Fijne nacht nog, meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 Relax.

0: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Matthijs Bijnens. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen zijn er 6 klachten binnengekomen. Het gaat om een opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook al maatregelen genomen. De kinderopvang blijft wel gewoon open. Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op plaatsen in Libanon, in het zuiden en het oosten van het land. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen en er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Er waren gisteren ook al 2 doden gevallen bij Israëlische beschietingen in het zuiden van het land. Sinds de heropflakkering van het conflict in maart zijn in Libanon al zeker 4.300 mensen gedood. En in Bolivia zijn zeker 2 mensen omgekomen bij een explosie aan een legerbasis. Die ontploffing gebeurde in de regio La Paz in het westen van het land. Volgens de politie lag er op die plek ook vuurwerk opgeslagen. Maar de oorzaak van de ontploffing is nog niet bekend. Er zijn ook 59 gewonden en 7 mensen zijn nog vermist. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van promovendus Lommel gisteravond. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar beseft dat Club beter kan dan wat het liet zien.
1: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij de zege gaat de club voorlopig wel mee aan de leiding in het klassement. Met 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Maar die spelen nog natuurlijk. Lommel blijft 8e. Het is helder, minimaal rond 16 graden. De dag wordt wisselend bewolkt, overwegend droog met maximaal tot 22 graden. Zondag begint zonnig, tegen het einde van de dag dan kans op een bui. En maximaal zondag tot 25 graden. Fijne ochtend nog, en meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is 6 uur. Heel goedemorgen. VRT Nieuws met Lode Roels. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd al begin augustus ingediend bij de politie en ondertussen is het aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt op dit ogenblik een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. De stad Peer werkt mee aan het onderzoek en heeft zelf ook maatregelen genomen. De kinderopvang blijft intussen wel gewoon open. In de Verenigde Staten, in Massachusetts, is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen en bekende dat ook, maar deed dat naar eigen zeggen tijdens een psychose. De jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
4: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12 tegen 0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
3: Israël heeft opnieuw bombardementen uitgevoerd op het zuiden en het oosten van Libanon. Daarbij zijn volgens de Libanese autoriteiten 3 mensen omgekomen. Er zouden ook minstens 23 gewonden zijn. Ook gisteren vielen 2 doden bij Israëlische beschietingen in het zuiden van Libanon. Sinds de heropvlakkering van het conflict in maart zijn in het land al zeker 4.300 mensen gedood. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. En voor Hans van Aken was dat een speciale match, want hij doorliep de jeugdreekse van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van het Lommelse publiek.
5: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dat maakt het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar niet aan. Uiteindelijk, als er 1 ploeg misschien echt nog verdiende te winnen, dat wij het dan misschien net iets meer waren. Maar het was redelijk kort bij elkaar.
3: Dankzij deze zege gaat club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar herpakten zich en wonnen uiteindelijk met 89-75. Morgen spelen de Cats hun 2e groepswedstrijd tegen Puerto Rico. En op de US Open Tennis heeft Sander Gillet zich samen met zijn dubbelpartner Sam Verbeek geplaatst voor de 2e ronde. Het duo won van Alexander Bloks en de Kroaat Dino Prismic. En ook Elise Mertens gaat door in het dubbel. Samen met Diana Schneider versloeg ze Hanna van de Winkel en Daria Snigur. Het weer dan nog, wisselend bewolkt en overwegend droog vandaag. Tegen het einde van de dag wat minder wolken, maxima van 18 tot 22 graden. Morgen en ook maandag afwisselend zon en wolken en kans op een buitje hier en daar. Morgen halen we 25 graden, maandag wordt dat 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 7 uur, goedemorgen VRT Nieuws met Lode Roels. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. En vooral in de grote steden belanden daardoor vaak honderden kinderen op een wachtlijst. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: 1. Een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Vanuit Voetbal Vlaanderen vragen wij enerzijds aan alle mensen die in het voetbal bezig zijn of ouders. Ja, neem ook verantwoordelijkheden op. Word coach van je kind. Langs de andere kant vragen we natuurlijk aan de overheid om meer middelen vrij te maken voor zowel sportinfrastructuur als voor de echte ondersteuning van sportclubs door middel van personeel dat daar te werk kan gesteld worden.
0: Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het gaat om een premie die al was aangekondigd 3 jaar geleden, maar steeds werd uitgesteld. Het aantal plaatsen bij onthaalouders neemt al 10 jaar lang af en Vlaamse minister van Welzijn Caroline Gené wil met deze premie naar eigen zeggen die neerwaartse trend keren. Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek. Er is nog geen verdachte. In Massachusetts in de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy geëindigd zonder tot een oordeel te komen. Clancy vermoordde haar 3 kinderen naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar de jury kwam niet tot een oordeel, zegt correspondent Thomas de Graven vanuit de VS.
2: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten. Als dat proces effectief als mislukt wordt verklaard, dan wordt er verwacht dat de aanklager een nieuw proces zal vragen, dat er een nieuwe datum komt en dat er een heel nieuw proces komt met een nieuwe jury.
0: In Jemen, in het zuidwesten van het Arabische Schiereiland, zijn bij zware gevechten tussen regeringstroepen en Houthi-rebellen al meer dan 120 doden gevallen. De Houthi-rebellen begonnen donderdag een offensief met grondtroepen, drones en raketaanvallen. De Houthis controleren al jaren grote delen van Jemen en ze proberen nu de regio bij Bab el-Mandeb te veroveren. Dat is een zeestraat die toegang geeft tot de Rode Zee en belangrijk is voor de internationale scheepvaart. In het voetbal is landskampioen Club Brugge met 0-1 gaan winnen op het veld van nieuwkomer Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de zege, maar hij beseft ook dat Club beter kan.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een, ik ga niet zeggen, een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij deze zege gaat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten. Dat is evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag wat minder wolken. Maxima tussen 18 en 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken. Een kans op een bui. Morgen wordt het tot 25 graden. Maandag halen we 28 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
4: Luistert naar Radio 2 Relax.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max. Radio 2.

0: Veel voetbalclubs in Vlaanderen werken met wachtlijsten. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
0: Vooral in de steden staan vaak honderden kinderen en jongeren op een wachtlijst. Dat is ook het geval bij de voetbalclub van Kesselo bij Leuven, zegt jeugdvoorzitter Tom van Tienen.
2: Vandaag stonden we op 408, waarvan een aantal kinderen de afgelopen dagen nog zijn komen testen die we nog kunnen toelaten. Maar laten we zeggen dat die nog altijd op 360, 370 zal eindigen na die operatie.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is nog geen verdachte. Sport. In het voetbal heeft Club Brugge met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Voor Hans van Aken was het een speciale wedstrijd, want hij doorliep de jeugdreeksen van Lommel en maakte er zijn debuut voor de eerste ploeg. Hij kreeg dan ook een warm welkom van de Lommelse supporters.
3: Ik heb ervan genoten, zeker ook het aankomen hier en dan al mensen zien buiten aan het stadion. Ja, dan komen weer herinneringen naar boven, dus dan mag het plezant en speciaal. Ik zeg, eenmaal die wedstrijd bezig is, dan denk je daar het niet aan.
0: Dankzij deze overwinning staat Club voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Het heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is de 50ste editie van de Memorial van Damme Atletiek gestart. Bert Sterks geeft een overzicht van de avond.
4: Een handvol meetingrecords, een beste wereldjaarprestatie van Chase Jackson in het kogelstoten en een Belgisch record. De eerste avond van de Memorial mocht er zijn, zelfs zonder Mondo Duplantis. De wereldrecordhouder Polstok springen haakte in laatste instantie af met een lichte blessure. De Griek Karalis zorgde gelukkig wel voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: En op het WK basketbal in Berlijn hebben de Belgian Cats hun openingswedstrijd tegen Turkije gewonnen. De basketbalvrouwen kenden een lastige start, maar ze herpakten zich en wonnen uiteindelijk met een 89-75. Morgen speelt de Cats hun tweede groepsmatch tegen Puerto Rico. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag zelfs 28 graden. Radio 2. Je luistert naar

0: Veel jongeren moeten lang wachten als ze zich willen aansluiten bij een voetbalclub. 1 op de 3 voetbalclubs in Vlaanderen werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen, bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Er zijn 2 belangrijke oorzaken, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
1: Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken. En anderzijds aan een gebrek aan speelruimte. We zien dat het aantal leden blijft stijgen, maar het aantal clubs neemt af. Dus ik heb er op dit moment geen goed gevoel bij.
0: Het parket van Limburg heeft nieuwe klachten ontvangen over mogelijk seksueel grensoverschrijdend gedrag in een buitenschoolse kinderopvang in Peer in de provincie Limburg. De eerste klacht werd begin augustus ingediend bij de politie. Ondertussen is dat aantal klachten gestegen tot 6. Er loopt momenteel een zogenoemd opsporingsonderzoek en er is ook nog geen verdachte. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal €3.000 als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije jaren is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen in infrastructuur, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
2: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
0: Sport. In het voetbal heeft Club Brugge gisteren met 0-1 gewonnen op het veld van Lommel. Aanvaller Romeo Vermand was achteraf blij met de overwinning, maar hij beseft dat Club beter kan.
3: Nee, inderdaad, want liever wel gedaan op een niet zo overtuigende manier, want 0-1 is zuinig. Maar je wil natuurlijk meer winnen. Zeker gezien de kansen die we gekregen hebben, moeten we er zeker meer maken. Maar goed, het belangrijkste zijn de 3 punten en aan die efficiëntie moeten we zeker en vast werken. Ja.
0: Dankzij deze overwinning staat Club Brugge voorlopig mee aan de leiding in het klassement. Club heeft nu 12 punten, evenveel als Charleroi en Gent. Lommel blijft 8e. Gisteravond is in Brussel de 50ste editie van de Memorial van Damme van start gegaan. Er werden verschillende meetingrecords gebroken, de beste prestaties ooit op de Memorial in een bepaalde discipline. Dat vertelt Bert Sterks.
4: De Griek Karalis zorgde voor een meetingrecord door over 6 meter en 12 centimeter te springen. Ook op de 400 meter en de 800 meter sneuvelde meetingrecords. De Keniaan Wanyonyi was een zucht te traag om op die laatste afstand zijn snelste jaarchrono van vorige week nog wat scherper te stellen. Vroeg op de avond had Pauline Koekuit al voor een mooi moment gezorgd door haar eigen Belgisch record op de 400 meter horde te breken, 53-20. Meteen goed voor de limiet voor het WK van volgend jaar in Peking.
0: Polstokspringer Mondo Duplantis was er niet bij. Hij haakte last minute af door een lichte blessure. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden en maandag halen we tot 28 graden. Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Onthaalouders kunnen een extra premie krijgen. Vanaf midden september kunnen ze een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. Het geld kan bijvoorbeeld dienen om een woning meer te wapenen tegen de hitte of om een buitenspeelruimte veiliger te maken. Met de premie wil Vlaams minister van Welzijn Caroline Genee het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders fel gedaald, zegt ze.
1: Dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat heel veel mensen die in de jaren 80 begonnen zijn, dat die vandaag met pensioen gaan. En met het feit dat onthaalouders heel lang geen goed loon of ook geen sociale bescherming hadden. En daar brengen we nu verandering in. Dus we hebben elk plekje nodig. We willen kwaliteitsvolle, betaalbare kinderopvang voor elk kind.
0: De premie was al aangekondigd onder de vorige Vlaamse regering, maar werd steeds uitgesteld. 1 op de 3 voetbalclubs werkt met een wachtlijst voor nieuwe leden, dat zegt Voetbal Vlaanderen bij de start van het nieuwe seizoen van de jeugdvoetbalcompetitie. Vooral in grotere steden is het probleem groot, zegt Nante Klerk van Voetbal Vlaanderen.
2: We zien vanzelfsprekend in grootstedelijke contexten, we denken daarbij vooral aan Antwerpen, Gent, maar ook nog andere centrumsteden, dat die wachtlijsten daar nog veel meer voorkomen dan pakweg wat meer op het platteland. Komt vooral door 2 grote redenen, geven onze clubs aan. 1, een tekort aan vrijwilligers, trainers, aan mensen om de boel te doen bolwerken en anderzijds aan een gebrek aan speelruimte.
0: In het oosten van Oekraïne zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. 4 anderen raakten gewond bij een raketaanval. De aanval komt net op het moment dat Oekraïne zijn militairen heeft bevolen de gevechten tijdelijk te stoppen tot dinsdag. De Oekraïnse president Zelensky zei ook dat er geen luchtaanvallen op Rusland zullen worden uitgevoerd, omdat Amerikaanse onderhandelaars zowel naar Rusland als naar Oekraïne reizen om de gesprekken weer op te starten die een einde moeten maken aan de oorlog. Het weer. Vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken, temperaturen tot 22 graden dan. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we tot 28 graden.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

kijk mij nu eens aan. Nee, zeg maar niets, je mag best zwijgen. Het valt nu nog zwaar, maar ik weet dat ik jou kan krijgen. Dit hoeft nooit meer te gebeuren, als je bij me blijft vannacht, want dan zul

me zo'n lijfje, spoel maar schoon. Ik hoef niet te tellen van 1 tot 4. En bruine beesten staan al hier. En s'avonds als een maan naar binnen gluurt en er is niemand in de buurt, ze pakt me vast, ik word verwend. Dan zegt ze, Sjoeke, ik ben

content, dan denk ik. Denk ik blij. Halleluja, ze is aan mij. Ah, halleluja, ze is aan mij. Loof de Heer, ze is aan mij. Halleluja, dat mogstje is aan mij.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: Er is een dode gevallen bij een zware woningbrand. In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. Vanaf midden september kunnen onthaalouders een premie aanvragen tot maximaal 3000 euro als ze hun huis geschikter maken voor kinderopvang. De maatregel moet het beroep van onthaalouder aantrekkelijker maken, want de voorbije 10 jaar is het aantal onthaalouders gedaald. Het geld moet dienen voor investeringen aan de woning, zegt Vlaams minister van Welzijn Caroline Genet.
1: Bijvoorbeeld, je kan je huis wat beter wapenen tegen de hitte. Het kan ook gaan over investeringen in de buitenruimte, zodat kindjes buiten kunnen spelen. Dus het is gericht op infrastructuur. En voor nieuwe starters is dat natuurlijk altijd handig als je je huis veilig moet maken om kindjes op te vangen. En voor mensen die al jaren bezig zijn, is het natuurlijk, denk ik, sowieso welkom.
0: De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïnse bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt journaliste Joanie de Rijke, die deze week in Oekraïne was.
2: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in, dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
0: In de Verenigde Staten is het proces tegen Lindsay Clancy beëindigd zonder een oordeel van de jury. Clancy vermoordde haar 3 kinderen, naar eigen zeggen tijdens een psychose. Maar niet alle juryleden waren het dus met elkaar eens, zegt correspondent Thomas de Grave vanuit de VS.
3: De jury heeft nu 7 dagen beraadslaagd, maar raakte het niet eens. 1 jurylid had een andere mening dan de 11 andere juryleden over of Lindsay Clancy schuldig was of dat er redelijke twijfel was. Maar in de VS moet een jurybeslissing unaniem zijn, 12-0 dus. De verdediging zal nu nog een laatste poging doen om dit proces alsnog te laten verder zetten.
0: En als dat niet lukt, komt er waarschijnlijk een nieuw proces met een nieuwe jury. Het weer vandaag wisselend bewolkt en overwegend droog. Tegen het einde van de dag minder wolken en temperaturen tot 22 graden vandaag. Morgen en maandag afwisselend zon en wolken en kans op een bui. Morgen tot 25 graden, maandag halen we tot 28 graden.
4: Luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.
3: I was thinking about

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Een slachtoffer van phishing sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus, dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk. Dat vertelt Nina Verhagen.
4: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net om dat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
3: In Niel in de provincie Antwerpen is vanochtend een vrouw van 67 omgekomen bij een grote brand in een rijhuis. Haar dochter raakte gewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Ook twee honden zijn overleden. Intussen heeft de brandweer de brand wel onder controle. De natuurbrand die sinds gisterenmiddag woedt in het departement Aude, in het zuiden van Frankrijk, vlakbij de grens met Spanje, heeft al meer dan 200 hectare verwoest. Dat zegt de brandweer die het vuur niet onder controle krijgt en spreekt over moeilijke omstandigheden door de hitte en de wind. Er zijn meer dan 300 brandweermensen aan de slag en er worden ook blusvliegtuigen en een helikopter ingezet om te voorkomen dat het vuur zich verder kan verspreiden. De Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner zijn in Rusland aangekomen. Russische media melden dat hun vliegtuig in Moskou is geland. De twee zouden opnieuw gesprekken voeren om de oorlog te doen stoppen. In Oekraïne zelf is er nog weinig te merken van de hoop op vrede. In het oosten van het land zijn 4 mensen gedood bij een Russische luchtaanval. De Oekraïense bevolking gelooft dan ook niet dat er snel iets zal veranderen, zegt Joanny de Rijke, die deze week nog in Oekraïne was.
5: Daar zijn ze zeer cynisch en gelaten in geworden. Ze geloven absoluut niet meer wat Poetin zegt. Tot nu toe heeft Poetin wel meer beloftes gedaan en die speelt dan toch wel een soort psychologisch spel om de oorlog te blijven rekken. Misschien komt er iets uit, maar ik geloof er zelf ook niet in. En de bevolking is daar zeer cynisch in, dus die hebben daar voorlopig totaal geen verwachtingen in.
3: En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw 2 vermisten levend teruggevonden. En dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp wel gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui en dan halen we 28 graden.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

I wanted you for life, you and me.

0: Een phishing-slachtoffer sleept Belfius voor de rechter. De bank Belfius moet voor de strafrechter verschijnen voor een geval van phishing, digitale oplichting dus. Dat schrijft de Tijd. Burgerlijke rechtszaken voor phishing komen vaak voor, maar een zaak bij de strafrechter is uitzonderlijk, dat vertelt Nina Verhagen.
1: Voor zover bekend is het de eerste keer dat een bank terecht staat voor een strafrechter in een zaak van phishing. Belfius weigerde een cliënt te terugbetalen die door phishing 100.000 euro was kwijtgeraakt. Daarop startte de vrouw een burgerlijke procedure en net omdat de bank weigerde terug te betalen, al was het maar voorlopig, zou de bank dus de wettelijke regels rond fraude overtreden en daarom stapt de vrouw ook naar de strafrechter.
0: In Dover, aan de oostkust van Engeland, ligt het verkeer in de haven sinds vanochtend stil. Een groep van een honderdtal gemaskerde mannen blokkeert de toegangswegen tot de haven. Ze protesteren tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. De politie is aan het onderhandelen met de groep om zo de haven weer toegankelijk te krijgen. De veerboten varen, maar met veel vertraging. De haven van Dover is de drukste internationale ferry- en passagiershaven van het Verenigd Koninkrijk. En goed nieuws uit Nepal. Daar hebben reddingswerkers opnieuw twee vermiste levend teruggevonden en dat 10 dagen na de verwoestende overstromingen. In een dorp hebben reddingswerkers een vrouw levend uit het puin van een huis gehaald. En op een andere plaats hebben ze een Chinese man van onder het puin gered. Hij zat vast in een tunnel van een waterkrachtcentrale. Ook gisteren zijn er 2 Nepalezen uit zo'n tunnel gered. Mogelijk zitten er nog honderden werknemers vast in de tunnels. Intussen is de dodentol van de ramp gestegen tot meer dan 1300 en meer dan 5600 mensen blijven vermist. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. En de fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de tussenkomst, of de komst liever, van de Antwerp-fans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
2: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat wij toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
0: Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken, hier en daar kans op een lokale bui en dan tot 28 graden.
3: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Antwerp-supporters zijn straks toch welkom in Luik. De fans van voetbalclub Antwerp mogen vanavond dan toch binnen in het stadion van Standaar voor de competitiematch tussen de twee teams. Gisteren nog had de burgemeester van Luik de komst van Antwerp-fans verboden door een tekort aan politieagenten. Maar na een nieuwe risicoanalyse kan het dan toch. Dominique van Landeghem van de Supportersfederatie is daar blij mee.
4: Wij zijn uiteindelijk heel blij dat we toch vanavond kunnen afzakken naar Sclessin. Dit heeft toch heel veel tijd en energie gekost. Enorm bedankt aan Luik zelf, aan de burgemeester, die toch zijn mening heeft herzien en zich flexibel heeft opgesteld. Maar ik denk dat vooral onze grootste dank uitgaat naar de supporters van Standaar. Het is denk ik vooral door hun druk richting hun eigen club en stad dat wij vanavond mogen gaan. En dat toont toch nog weer eens aan dat ja, supporters samen sterk staan en dat er dan toch wel beslissingen kunnen herzien worden.
3: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Landis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de Britse havenstad Dover aan de oostkust van Engeland komt het verkeer weer op gang. Vanochtend had een 100-tal gemaskerde mannen de toegangswegen tot de haven geblokkeerd. Ze deden dat uit protest tegen de vele migranten die via de haven van Dover Engeland willen binnenkomen. Op de toegangswegen naar de haven ontstonden al snel files van 6 kilometer en meer. Maar na onderhandelingen met de politie zou de groep de blokkade intussen dus hebben opgeheven. Sport. Het is definitief. Tadej Pogacar zal dit wielerseizoen geen wedstrijden meer rijden en zal dus ook zijn wereldtitel niet kunnen verdedigen eind deze maand. Vorige week liep hij een hersenschudding op, een sleutelbeenbreuk en een nekwervelfractuur tijdens de Ronde van Spanje. Afgelopen maandag is hij geopereerd en op dit ogenblik revalideert hij in zijn thuisplaats Monaco. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en steeds meer opklaringen. Temperaturen rond de 20 graden. Morgen ook droog en vrij zonnig en met wat wolken en tot 24 graden. Maandag zon en wolken en hier en daar kans op een lokale bui. En dan halen we temperaturen tot 28 graden.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online.
1: Op VRT Max.

0: met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister naar Radio 2 Relax.
2: De hele dag lang op VRT Max.

0: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt-het-vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. En intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer 2 vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
1: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
2: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
3: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen ziekenhuis bij de mee. En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming, bijvoorbeeld bij loopgraven. Speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
0: De aangekondigde trajectcontrole op de tijdelijke snelweg naast de Antwerpse ring, de zogenoemde bypass, komt er niet. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat bevestigt het kabinet van mobiliteitsminister Annick de Ridder. Lantis, de bouwheer van de Oosterweelwerken, wilde de trajectcontrole om de snelheid op de nieuwe weg laag te houden. Maar minister de Ridder gaat daar dus niet in mee. Zij wil spaarzamer omspringen met trajectcontroles en zegt dat er enkel een trajectcontrole komt als dat echt nodig zou blijken. In de buurt van het Iraanse eiland Khark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. Amerikaans president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog met stapelwolken en wat opklaringen, temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig en wat hoge wolken tot 24 graden dan. En maandag zon, wolken, hier en daar een lokale bui en dan tot 28 graden.
4: Luistert naar Radio.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek op elk moment van de dag.
2: Radio 2 Relax.
1: Luister naar Radio 2 Relax online.
0: Exclusief op VRT Max.

0: geluisterd naar Radio 2 Relax.
1: Hier kan je ontspannen met de beste muziek.
0: Op elk moment van de dag.
1: Luister naar Radio 2 Relax.
0: Online
1: op VRT Max.

0: Rusland zal 3 dagen lang geen aanvallen uitvoeren op Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn vanmiddag in Moskou geland om er met Poetin te praten over een vredesplan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden ze doorreizen naar Kiev. Het staakt het vuren dat ingaat vanaf middernacht is mogelijk bedoeld om de veiligheid van Witkoff en Kushner niet in gevaar te brengen. Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag heeft de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens gevuld met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. De vrijwilligers willen helpen waar het kan, want zowel Oekraïnse als Russische burgers lijden onder deze oorlog, zegt vrachtwagenbestuurder Renaud de Kerkhoven.
1: Alle twee bevolkingen hebben het water tot aan de lippen. Het is verschrikkelijk dat het niet stopt en we kunnen weinig aan doen. Wat mij iets doet, is de dankbaarheid van iemand van hier te zien. We vertrekken nu met 26 chauffeurs. En elke van die chauffeurs zal mensen ontmoeten die zullen daardoor weten dat ze niet vergeten zijn.
0: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen de vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als "De aardappel is ook een vreemdeling". Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen. In de buurt van het Iraanse eiland Khark zijn er vanochtend ontploffingen gehoord. Volgens een Iraans persagentschap zou een olietanker geraakt zijn door Amerikaanse raketten. Het eiland is bijzonder belangrijk voor de Iraanse olie-export. Ongeveer 90% van de ruwe olie uit Iran werd voor de oorlog via die plek uitgevoerd. De Amerikaanse president Trump had enkele dagen geleden op sociale media nog gezegd dat het eiland volledig vernietigd zou worden. Het weer vanmiddag droog en stapelwolken. Steeds meer opklaringen wel. Temperaturen rond 20 graden. Morgen droog en vrij zonnig met hoge wolken en tot 24 graden dan. Maandag zon, wolken, hier en daar kans op een lokale bui en dan tot 28 graden.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Dat is al 10 jaar dat ik in het vak zit. Ik heb gezongen in Aalst, Beutie, Zwevenzeelen, Genoelselderen. Ik heb zalen doen vollopen. Ik heb zalen doen leeglopen. Ik heb succes gekend. Ik heb ellende gekend. Ik heb toejuichingen gehad. Bloemetjes, verzoeknummers, AC/DC, Sherry, bakske vol met stro. Ik weet niet waarom, ik weet niet hoe het komt, maar artiesten hebben meestal maar één verzoeknummer.

Wanneer een artiest succesvol is, dan heeft hij talent, fans, wordt geëerd als een vorst.

0: Er komt een tijdelijk staakt het vuren in Kiev. De Russische president Poetin heeft het Russische leger bevolen om gedurende 3 dagen geen aanvallen uit te voeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die oproep naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner. Die zijn op dit moment in Moskou om er met Poetin te praten over een plan om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne. En dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio, die ter plaatse is.
1: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
0: Intussen blijven vrijwilligers in ons land nog steeds hulpgoederen naar Oekraïne sturen. Vandaag vult de stichting Heart for Ukraine weer verschillende vrachtwagens met 35.000 kilogram aan hulpgoederen. Deze vrijwilligers vertellen over welke spullen het gaat.
2: We hebben voornamelijk dekens meegebracht, warme mutsen, sjaals en allemaal voor de winter.
3: Gewoon eten is meer dan welkom. En voertuigen, dat is meer voor het leger dan.
4: Rolstoelen, fietsen, medicijnen ook. We nemen een ziekenhuis bij de mee. En vanuit Deinzen krijgen we bij een bedrijf krijgen we nu stijgernetten aangeleverd. En die worden gebruikt als dronebescherming, bijvoorbeeld bij loopgraven. Speciale schuilmogelijkheden voor de soldaten. Hè?
0: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Ze droegen onder meer regenboogvlaggen en slogans als de aardappel is ook een vreemdeling. Morgen vindt in Sachsen-Anhalt een deelstaatverkiezing plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt een grote kans om die te winnen. En in het oosten van Duitsland zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitsstations. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48, die bekend staat als klimaatextremist, wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. Sport. In het voetbal speelt Charleroi tegen Union. Charleroi is op dit moment de verrassende leider in het klassement en Union staat 4e. Hermien van Beveren, hoe doen ze het?
5: Ja, de match ontgoochelt voorlopig niet met een 2-2 stand bij het begin van de tweede helft. Union kwam eerst op voorsprong met wat hulp van Charleroi-doelman Conné, maar Charleroi was niet aangeslagen. Na een mooie aanval in 1 tijd maakte Mbemba gelijk en even later eenzelfde soort aanval, nu van op links met dit keer Pfluke als eindstation en 1-2. Maar Union telde voor deze match nog maar 1 tegengoal, maar de Brusselaars reageerden op hun beurt. Weer via Zorgan met een gekruist schot maakte de ex-Charleroi-speler er 2-2 van. Zowel Charleroi als Union verloren dit seizoen nog niet. Afwachten of er in de tweede helft nog een winnaar uit de bus komt.
0: Dankjewel, Hermien. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op VRT Max.
2: Radio 2. 2.

Op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn

0: Er komt een tijdelijke gevechtspauze in Kiev. Dat heeft de Russische president Poetin aangekondigd. Vanaf middernacht mag het Russische leger 3 dagen lang geen aanvallen meer uitvoeren op de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Poetin doet die aankondiging naar aanleiding van het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner, die op dit moment in Moskou zijn. Zij komen er praten over een plan om de oorlog te beëindigen. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
1: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
0: In Magdeburg, de hoofdstad van de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt, hebben duizenden mensen een manifestatie gehouden voor de democratie en tegen vreemdelingenhaat. Morgen vinden in Sachsen-Anhalt deelstaatverkiezingen plaats. De extreemrechtse partij AfD maakt grote kans om die te winnen en daar zijn de betogers niet blij mee, zegt Jeroen Rijgaard die ter plaatse is.
2: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt, met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook de Holibi-beweging.
3: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
2: Dat de AfD met een dik 40% van de stemmen mogelijk een absolute meerderheid zou kunnen behalen, vindt Marcus op zich niet democratisch. En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith, die hier samen met haar dochtertje is. Want haar job wordt met een AfD aan de macht bedreigd, zegt ze.
0: En ook in Duitsland, in het oosten van het land, zijn er opnieuw explosieven gevonden bij 2 elektriciteitscabines. Sinds dinsdag zijn er in heel Duitsland al verschillende sabotagedaden en pogingen vastgesteld bij elektriciteitsinstallaties. Een man van 48 die bekend staat als klimaatextremist wordt verdacht als een van de mogelijke daders. In een brief gericht aan de media zou hij 2 aanslagen hebben opgeëist. En sport in het voetbal heeft Union gewonnen op het veld van Charleroi. Het werd 2-3. Daardoor neemt Union voorlopig de leidersplaats af van Charleroi. Hermien van Beveren, het was een echte topwedstrijd.
4: Ja, toch wel. Charleroi stond bovenaan dankzij zegens tegen kleinere ploegen, maar toonde tegen Union dat dat geen toeval was. Union kwam wel eerst op voorsprong met hulp van Charleroi-doelman Koné, maar na mooie combinaties en goals van Mbemba en Floeken nam Charleroi over 2-1. Dit keer reageerde Union met net voor rust de gelijkmaker van Zorgan. Meteen na de pauze Van de Perre met de knappe 2-3. Union hield de match nu beter onder controle. Floruk trapte nog op de lat. Maar aan de overkant miste Oussou wel de kans op de 3-3. En Havenaar kopte nog op de eigen lat. Maar het bleef dus 2-3. En inderdaad, Union is zo de nieuwe leider.
0: Dankjewel, Hermien. En in het wielrennen heeft de Duitser Marco Brenner de 14e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. Beide favorieten heeft leider Enric Mas opnieuw tijd gewonnen op zijn dichtste concurrenten. Hij heeft nu in totaal meer dan 2 minuten voorsprong. Het weer vanavond en vannacht rustig en helder tot licht bewolkt. Minimaal van 4 tot 12 graden. Morgen droog en vrij zonnig en tot 24 graden dan.
5: Radio 2. Je luistert naar Radio

0: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Peggy de Meijer. In de Russische hoofdstad Moskou praten de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner vandaag met een Russische delegatie over een voorstel om de oorlog met Oekraïne te stoppen. Over die gesprekken komt er voorlopig geen nieuws naar buiten. Morgen zouden de twee Amerikanen doorreizen naar Oekraïne en dat voor de allereerste keer, vertelt Marijn Trio vanuit Oekraïne.
1: Ik kan niet zeggen dat de verwachtingen heel hoog gespannen zijn, maar het is wel de eerste keer dat die twee Amerikaanse onderhandelaars hier in Oekraïne zullen zijn. Terwijl Steve Witkoff wel al vele malen in Moskou bij Poetin is geweest en ook vaak de Russische standpunten heeft overgenomen. President Zelensky hoopt nu dat de Amerikanen hun beeld van de oorlog wat zullen bijstellen door ook deze kant van de oorlog te zien hier in Oekraïne.
0: De Russische president Poetin heeft wel beloofd om 3 dagen lang te stoppen met aanvallen op de hoofdstad Kiev en de regio rond. In Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland is in meer dan 20 steden betoogd tegen de extreemrechtse partij AfD. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in Sachsen-Anhalt en de AfD maakt er kans op een absolute meerderheid. In Magdeburg kwamen vanmiddag 1000 mensen op straat tegen de AfD en Jeroen Rijgaard was erbij.
2: Het heeft tot weg van een pride, een mensenmassa die door de straten trekt. Met vlaggen in alle kleuren, van vakbonden, linkse partijen, maar ook radicale groeperingen zoals Antifa. Maar bijvoorbeeld ook de Holibi-beweging is erbij.
3: We willen een teken zetten voor de democratie en niet tegen.
2: En ook veel mensen uit cultuurverenigingen zijn erbij, zoals Judith. Dat zoveel voor de AfD gaan, snapt ze niet.
4: Nee, ik versteer het niet.
2: Ze begrijpt wel dat mensen vinden dat er iets moet veranderen, maar stemmen voor een partij die tegen de grondwet is, zo zegt ze, daar kan ze niet bij. Het is hier allemaal tezamen tegen de AfD, maar ook de AfD tegen de rest.
0: In het voetbal heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Union middenvelder Camille van der Perre scoorde zijn eerste doelpunt in de hoogste klasse en bezorgde de Brusselaars daarmee de 3 punten. Hij was achteraf dan ook erg blij.
5: Het was een hele mooie om als eerste. Ja, toen als een bal vertrok wist ik eigenlijk perfect geraakt. Dus heel blij om het team te helpen hiermee.
0: Dankzij deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo aan de gang. Bij het ingaan van de rust staat het er 0-2 voor Westerlo. In de Formule 1 heeft de Fransman Pierre Gasly verrassend de polepositie veroverd voor de Grote Prijs van Italië. Gasly was in zijn Alpine sneller dan de Mercedes van George Russell en de McLaren van Oscar Piastri en pakte daarmee zijn eerste polepositie uit zijn carrière. De Ferraris van Charles Leclerc en Lewis Hamilton zetten de 4e en 5e tijd neer. WK-leider Kimi Antonelli start morgen achteraan door een motorwissel. De race start om 3 uur. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. En morgen is het droog en vrij zonnig en tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Ontspannen met de beste muziek.
0: Altijd en overal op

0: 2. Relax.
1: Als je mijn gedachten

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 8 uur, een goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. De Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner hebben in de Russische hoofdstad Moskou een gesprek gehad met president Poetin over een voorstel om de oorlog te beëindigen met Oekraïne. Veel nieuws over die gesprekken is er nog niet, maar president Poetin liet wel blijken dat de situatie moeilijk is. Morgen reizen Witkoff en Kushner door naar de Oekraïnse hoofdstad Kiev om daar te praten met president Zelensky. Onze collega Marijn Trio, die in Oekraïne is, gelooft niet dat de gesprekken van vandaag en morgen veel zullen opleveren.
4: Het is natuurlijk goed dat ze weer naar Moskou gaan en zeker ook goed dat ze eens in Kiev komen, in Oekraïne hier. Misschien ook niet meer dan logisch nadat ze al vele malen in Rusland zijn geweest. En Steve Witkoff, als die gesprekken had met Poetin, altijd terug naar huis kwam met heel erg, ja, toch pro-Russische standpunten die heel erg nadelig waren voor Oekraïne. De Oekraïnse president Zelensky, die hoopt toch, ja, dat doordat die Amerikaanse delegatie nu naar hier, naar Oekraïne zal komen, dat zij door de Oekraïnse kant van de oorlog te zien, hun standpunt misschien wat zullen bijstellen.
3: Bij een vliegshow nabij de Griekse hoofdstad Athene is een straaljager neergestort. De twee piloten hebben die crash niet overleefd. Het gevechtsvliegtuig was vanmiddag net opgestegen toen het misliep en voor de ogen van duizenden kijklustigen neerstortte. Veel toeschouwers filmden de crash. Op die beelden is een grote vuurbal te zien. De piloten hadden geen tijd meer om hun schietstoel te activeren en zich in veiligheid te brengen. Wat er precies is misgegaan, wordt nog onderzocht. De vliegshow werd na het ongeval stilgelegd. In de hoogste voetbalklasse heeft Union met 2-3 gewonnen op het veld van Charleroi. Voor Charleroi is het de eerste nederlaag van het seizoen. Speler Patrick Pflücke vond dat Charleroi een goede wedstrijd speelde, maar slikte het te makkelijk doelpunten.
5: Ja, ik denk voor alle supporters die niet voor Charleroi of Union zijn, zijn wel een leuke wedstrijd, 5 doelpunten. Maar ja, dat is wel frustrerend. Ik denk, we spelen een goede wedstrijd, vooral in de eerste helft. Maar ik denk als we het met 2-1 de helft gaan, gaat het wel een verschil maken. Maar zo, ja, krijgen we doelpunten die we nooit mogen krijgen. Als je 3 krijgt tegen Union, is het moeilijk om te winnen.
3: Door deze overwinning springt Union voorlopig naar de leiding in het klassement. Charleroi blijft gedeeld tweede. En op dit moment is de wedstrijd tussen KV Mechelen en Westerlo nog aan de gang. Met nog enkele minuten te spelen staat het er 0-3 voor Westerlo. En in de Ronde van Spanje wordt de rit van morgen naar aankomstplaats Córdoba ingekort. Door de verzengende hitte treedt het zogenoemde Extreme Weather Protocol in actie, waardoor de renners 110 kilometer moeten afleggen in plaats van de voorziene 189. In Córdoba en het zuiden van Spanje worden temperaturen de verwachte volgende dagen van rond de 40 graden. De rit van vandaag werd gewonnen door de Duitser Marco Brenner en Rick Mas blijft leider in die Vuelta. En geen extreme hitte meer bij ons, al krijgen we wel een mooie en heldere nacht bij 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korte. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging, dat zegt de organisatie, bij de start van het nieuwe politieke jaar en de start van de begrotingsbesprekingen. De federale regering moet de volgende weken op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt CEO Frank Peks.
1: Als de regering eraan zou aan denken om de btw te hervormen, dan moet je dit samen zien met een hervorming van het indexmechanisme. Het kan niet zijn dat de factuur finaal volledig belandt bij ondernemingen. Die twee gaan hand in hand. Als je iets doet in btw, dan moet je ook even kijken naar de effecten op inflatie. En uiteindelijk die hogere inflatie zal leiden tot hogere lonen en die betalen ondernemingen. Dus die twee moeten samen bekeken worden.
0: De dodental na de schipbreuk van een ferry vorig weekend voor de kust van Noord-Cyprus is opgelopen tot 13. Vanmiddag is nog een lichaam geborgen. Er zijn nog steeds 15 opvarenden vermist. Het is nog niet duidelijk wat de ferry die op weg was naar Turkije heeft doen kapseizen. Kort na de ramp konden 237 opvarenden gered worden. Het wrak van de overzetboot ligt op de zeebodem ondertussen op een diepte van meer dan 500 meter. Sport in Brussel is de tweede en laatste avond van de Memorial van Damme aan de gang. Bert Sterks, jij bent in het Koning Boudewijn Stadion. Gisteren was het al een topavond. Ligt het niveau vanavond ook hoog?
2: Zeker en vast, met alweer 5 meetingrecords en 3 beste wereldjaarprestaties is de tweede dag van de Memorial meer dan goed begonnen. Op de 5000 meter liep Balleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend ook op de 1500 meter, terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 van een week geleden evenaarde in 19 seconden 62 honderdste. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van het jaar. De Belgen presteren dan weer matig. Merel Maas en Afitiam liggen al uit de hoogspringcompetitie. 1,84 meter was hun beste sprong en straks volgt het duel op de 800 meter vrouwen tussen de Europees kampioen Werro en Femke Broedersbol.
0: Dankjewel Bert. En dan gaan we ook nog kort naar Luik voor de voetbalmatch tussen Standaar en Antwerp met Tom Boudeweel. En Tom uiteindelijk ook met Antwerp supporters.
3: Ja, vandaag gehoord dat ze er toch mogen bij zijn. Dus niet in het centrum gesignaleerd, maar hier gewoon op de bezoekende tribune. En ze hebben al een geanimeerd openingskwartier gezien met één grote kans voor hun neus, voor Thibaut Somers. Maar een prima redding van de Standaar-doelman Epolo. Het is een beginfase met heel veel tempo, heel veel energie, maar voorlopig nog zonder doelpunten. 0-0.
0: Wel, dankjewel Tom. In Sint-Truiden-la-Louvière staat het momenteel nog 0-0 ook. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 op het veld van KV Mechelen. Vanavond en vannacht rustig en helder en rond 11 graden. Morgen droog en vrij zonnig en dan tot 24 graden. Meer op veertiennieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

0: Je luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: 10 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei korten. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van 1800 meter, zo'n 2000 liter per minuut, nog de bodem over de bodem verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. De Vlaamse werkgeversorganisatie VOCA is geen voorstander van een btw-verhoging. Dat zegt de organisatie bij de start van het nieuwe politieke jaar. De federale regering moet de volgende week op zoek naar 10 miljard euro om de begroting voor volgend jaar rond te krijgen. Een btw-verhoging is een van de scenario's die op tafel liggen. Voor VOCA is zo'n verhoging alleen maar mogelijk als er ook gekeken wordt naar de automatische loonindex. Dat zegt topman Frank Peks.
4: We zijn geen fan van een btw-verhoging, omdat uiteindelijk finaal de factuur van een btw-verhoging bij de onderneming zal liggen. Wij kennen in België het principe van de automatische loonindexering en dat betekent bij oplopende inflatie dat uiteindelijk ook automatische lonen zullen worden geïndexeerd en die worden betaald door ondernemingen. Dus als men denkt aan een verhoging van btw, gaat men automatisch ook oog moeten hebben voor dat indexmechanisme om op die manier ook wel de competitiviteit van ondernemingen te beschermen.
3: Bij een brand tijdens een bruiloftsfeest in Congo zijn zeker 22 mensen omgekomen. Er zijn ook heel wat gewonden. Een aantal van hen is er erg aan toe. Het vuur brak uit in een feestzaal in de stad Lingwala, niet ver van de hoofdstad Kinshasa, toen er dus een bruiloftsfeest aan de gang was. Wat het vuur veroorzaakt heeft, moet verder onderzoek aan het licht brengen. En het sportblok beginnen we met tennis, want op de US Open heeft Alexander Bloks voor een stunt gezorgd. Hij klopte zo net de nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. 6-7, 6-3, 6-0 en nog eens 6-3. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales nu op een Grand Slam toernooi. Cobolli verloor onlangs ook nog de finale van Roland Garros. In Brussel is de tweede en laatste avond van de 50e jubileumeditie van de Memorial van Damme, zo net afgelopen. Bert Sterks vanuit het Koning Boudewijn Stadion. Wat is de balans van deze tweede avond?
5: Die is goed. 3 beste wereldjaarprestaties en 8 meetingrecords. Ook de tweede avond mocht er dus zijn. Om de 5000 meter liep Balui uit Bahrein, de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat tot haar eigen verbazing op de 1500 meter. Terwijl de Amerikaan Bednarek zijn snelste 200 meter van een week geleden evenaarde in 1962. In het kogelstoten deed de Jamaicaan Campbell dan weer de verste worp van dit jaar. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. De Zwitserse Werro haalde het nipt voor Femke Broeders-Bol, die wel eens alsmaar dichterbij Werro komt. Masai Russell en Alessandro Santos maakten hun favoriete rol op de horde waar. De Belgen presteerden vanavond matig.
3: Dankjewel, Bert. En in het voetbal is de wedstrijd tussen Standaard en Antwerpen aan de gang. Tom Bouwweel, jij volgt die wedstrijd in Luik. Hoe staat het daar?
6: Nog altijd 0-0. Er zijn al een paar kansen geweest. Een paar grote. 2 voor de thuisploeg en eentje voor Antwerp. Maar ze hebben nog niet kunnen scoren. In de eerste helft was het een gelijkopgaande beginfase. Maar dan stond daar het initiatief genomen met een aantal goede pogingen. De beste kans voor Nguyené. En de jonge Cameroener had ook een goede poging tegen de onderkant van de lat na de pauze. En voor Antwerp moeten we al helemaal teruggaan naar het begin van de wedstrijd voor die grote kans van Thibaut Somers. We wachten dus op doelpunten hier op Sclessin. Voorlopig nog altijd 0-0.
3: Dank voor de update, Tom. En ook Sint-Truiden en La Louvière spelen momenteel tegen elkaar. Daar is het 2-0 voor Sint-Truiden. Eerder vanavond won Westerlo met 0-4 bij KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht straks. Temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer en dan nog wat warmer tot 29 graden in de Kempen. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Luistert naar

bij mij. Een herinnering voor later, want veel meer zal het niet zijn. Ik heb een brief voor jou geschreven en in een lege fles wijn. In de Middellandse Zee gegooid, die komt wel ergens uit. Zodat er iemand op de wereld weet hoeveel ik om je geef. Het is de enige die leest dat ik mijn liefde voor je schreef.

genoemd. Die fluistert jouw naam en mijn ogen randen rood. Ik heb een brief voor jou geschreven en ik gooide hem in zee. De maan stond op de achtergrond, de golven nam hem mee. Misschien belandt hij tussen rotsen en wordt verpulverd door het zout, zodat er niemand ooit te weten komt hoeveel ik van je hou. Ik heb je lief, ik zou mijn leven voor je geven. Ik heb een

0: voor je geven. Ik heb een brief, maar je hoeft hem niet te lezen. Ik heb je lief, nog zoveel meer dan jij mag weten. Dus ik doe het met een brief. Aan een onbekende ziel.
1: Je luistert naar Radio 2 Relax.
2: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Altijd en overal op 40.

0: 11 uur in een goeie avond, 14 nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner afgelopen. Ze bespraken een Amerikaans voorstel om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Morgen hebben Witkoff en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. En dat is voor het eerst dat de gezanten in Oekraïne zelf op bezoek gaan. In Rusland daarentegen waren ze al verschillende keren. Morgen zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van het land. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. In meer dan 20 steden in de regio werd vandaag betoogd tegen die AfD. In Magdeburg, de hoofdstad van Sachsen-Anhalt, kwamen duizenden mensen op straat. Deze man vertelt waarom hij mee opstapte.
1: Natuurlijk persoonlijke angst, da ich selber Migrant bin. Ich komme nicht aus Deutschland, ich bin hier nicht in Deutschland geboren. Was die AfD macht, ist halt auch etwas gegen mich, gegen Menschen wie mich.
0: Ik ben vooral bang, zei de man. Op de US Open Tennis heeft Alexander Blok zich geplaatst voor de achtste finales. Blok klopte vanavond het vijfde reekshoofd daar in New York, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Blok zich weet te plaatsen voor de achtste finales op een Grand Slam toernooi. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijg je van Bert Sterks.
2: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Baleu uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
0: En in het voetbal heeft Standaard met 1-0 gewonnen van Antwerp. Door deze zege springt Standaard voorlopig naar de 5e plaats in het klassement. Volgens verdediger Ibe Houtekiet was het goed dat Standaard pas in het slot kon scoren.
3: We hebben echt veel energie gebracht. En weet je, misschien, ik mag het niet te luid zeggen, maar misschien is het goed dat we niet hadden gescoord in de eerste helft. Want dan hadden we echt bleven die klik hebben van door te pushen. We hebben soms die neiging als we in de eerste helft scoren dat we een beetje achteruit kruipen, zoals ik al zei. Misschien was het wel goed vandaag, misschien was het voorbestemd dat we beter nog niet hadden gescoord in de eerste helft, maar wel in de tweede helft.
0: Sint-Truiden won vanavond vlot van La Louvière, 4-0 werd het daar. Een rustige en bijna heldere nacht straks, temperaturen rond 8 graden. Morgen droog en vrij zonnig ook en tot 24 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Dit liefdeslied is ongenaakbaar. Want ik hou van jou zoals je bent. Met al je voors, al je tegens. Niemand heeft jou ooit getemd. Land dat kan omarmen

This

0: luistert naar Radio 2 Relax.
1: Radio 2 Relax.
2: Ontspannen met de beste muziek.
1: VRT Radio 2.
3: Het is middernacht, een heel goede avond, VRT Nieuws met Alain de Korte. In Moskou zijn de gesprekken tussen president Poetin en Amerikaanse gezanten Witkov en Kushner afgelopen. Tijdens een gesprek van zo'n 3 uur vanavond bespraken ze voorstellen om een einde te maken aan de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Zondag hebben Witkov en Kushner een gesprek met de Oekraïnse president Zelensky in de hoofdstad Kiev. Het is voor de eerste keer dat de twee naar Oekraïne zelf trekken. In Rusland waren ze daarentegen al verschillende keren. 3 weken na de grote brand in de Hoge Venen zijn nog altijd meer dan 100 brandweerlui actief in het gebied. Daarbij ook nog steeds 65 Duitse vrijwillige brandweermannen. Op verschillende plaatsen smeult de diepe veenlaag nog steeds en blijft er dus waakzaamheid geboden om opflakkeringen te vermijden. Momenteel worden er ook 2 blussystemen getest. Het gaat om een soort van sproeisysteem waarbij een leiding over een lengte van zo'n 1800 meter 2000 liter per minuut op de bodem wordt verspreid. Bij de brand werden zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het was een van de grootste natuurbranden in België ooit. Zondag zijn er deelstaatverkiezingen in de Duitse regio Sachsen-Anhalt in het oosten van Duitsland. De extreemrechtse partij AfD, Alternatieve für Deutschland, maakt er kans op een absolute meerderheid in het regionale parlement. Net als de andere partijen hield de AfD vanavond nog een laatste campagnebijeenkomst. Voorman Ulrich Siegmund vindt het een noodzaak om de migratie anders te oriënteren.
4: Wir möchten die Migration wieder neu ordnen. Wir möchten endlich trennen zwischen einer illegalen Einwanderung, zwischen Leuten, die unser System ausnutzen und zwischen Leuten, die gerne mit anpacken wollen, die im Rahmen unserer strengen Gesetzgebung, wenn wir sie mal einhalten würden, hierher kommen.
3: In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Vanavond heeft Iran dan weer opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties in de regio die een link met de Verenigde Staten zouden hebben. Dit weekend werd in Brussel de Memorial van Damme gehouden. Het was de 50ste keer dat deze atletiekmeeting werd georganiseerd in ons land. Een balans van deze jubileumeditie krijgt u van Bert Sterks.
5: 2 dagen vol topprestaties. De jubileumeditie van de Memorial was een van de beste van de voorbije jaren. 5 beste wereldjaarprestaties en een lange lijst van meetingrecords. De Memorial volgt daarmee de internationale trend. Al maar hoger, verder en sneller richting de Spelen van LA. Op de tweede avond liep Balew uit Bahrein de snelste 5000 meter van het jaar. De Poolse Kazimierska deed dat verrassend op de 1500. Er was een beste jaarprestatie in het kogelstoten. En de Amerikaan Bednarek evenaarde zijn snelste 200 meter van een week geleden. Op de 800 meter volgde geen nieuwe toptijd. Femke Broeders-Bol komt wel alsmaar dichterbij winnares Wero uit Zwitserland. Over 2 dagen gespreid was het nationale record van Paulien Koekuit op de 400 meter horde een zeldzame Belgische uitschieter.
3: In het voetbal heeft Standaar in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerpen. Verslag van Tom Boudeweel.
6: 9 op 9 voor Standaar, nog altijd ongeslagen ook. En in de bovenste regionen van het klassement. Dankzij een penaltygoal van Ayensa, een kwartier voor tijd. Zijn 4e doelpunt al dit seizoen. Standaar bracht veel energie. Antwerp ging er aanvankelijk in mee, maar moest daarna terug. De thuisploeg dreigde een paar keer en Gwenne miste de grootste kans. Somers ook aan de overkant. Na de pauze waren er minder mogelijkheden. Standaar won uiteindelijk verdiend door een strafschop. De gelijkmaker van Somers werd van de lijn gehaald. En zo 1-9 voor Antwerp, net voor de duels tegen Club Brugge en Union.
3: Sint-Truiden versloeg La Louvière met 4-0 en Westerlo ging vanavond met dezelfde cijfers winnen op het veld van KV Mechelen. Een rustige en bijna heldere nacht. Temperaturen rond 8 graden. Zondag droog en vrij zonnig ook. En dan tot 24 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Radio 2. Je luistert naar Radio

zit hopeloos te blijven hopen of leg ik me neer als misantroop. Was het niet voor de liefde van mijn minksen, dan gaf ik het al lang op. Heb vertrouwen in de mensheid. Een optimist zegt, ga beter als ooit. Historicus pleit, we hebben teriger gehad. De grote hoop, hij weer niks gezien, niks gehoord. Een brandje neer, een brandtaartje daar. De as waait tot in de achtertuin. Bezedig je politieke landkaart. Of over hoe alles terug te brengen tot op ons eigen bord. Ik blijf positief, dat is zeker dat. Toch vrees ik voor morgen, desondanks. Ze zijn we klaar voor een nieuw begin. Ik weet vandaag nog niet.

0: Het is 1 uur, een goeie avond. VRT Nieuws met Jo Valvekes. Het gesprek tussen de Russische president Poetin en twee Amerikaanse gezanten is afgelopen na 3 uur. Dat melden Russische staatsmedia. Jared Kushner en Steve Witkoff spraken in Moskou met Poetin over de oorlog in Oekraïne. Die oorlog duurt nu al meer dan 4 jaar. Het Kremlin noemt het gesprek eerlijk en constructief. Er zouden enkele ideeën besproken zijn om tot een akkoord te komen. De Amerikaanse gezanten reizen nu door naar Kiev. Dat is voor het eerst sinds het begin van de oorlog. En er is een primeur in de Europese ruimtevaart. Voor het eerst is vanuit het Europese continent een raket in een baan om de aarde gebracht.
1: The call for mission control that the stage 2 of Spectrum on flight 2 has reached orbit.
2: Wow, that's incredible to hear.
0: Dat waren de ingenieurs van het Duitse privébedrijf Isar Aerospace. De lancering gebeurde vanop de Noorse lanceerbasis Andøya, boven de Poolcirkel. Europa wil zo minder afhankelijk worden van de Verenigde Staten voor satellietlanceringen. Deze lancering volgde op maanden van vertragingen en een mislukte testvlucht in maart, waarbij een raket neerstortte en ontplofte. Op het WK G-wielrennen in het Amerikaanse Huntsville heeft Ewout Vromant het brons veroverd in de tijdrit van de MC2-klasse. De 42-jarige Oost-Vlaming moest in een chrono van 18 minuten en 22 seconden enkel twee Fransen laten voorgaan. Vromant pakte de voorbije jaren ook al 2 keer het goud en 2 keer brons op het WK-tijdrijden. Maandag rijdt hij nog de wegrit. Julie de Bok werd bij haar WK-debuut 7e in de tijdrit van de WC4-klasse. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp dankzij een penaltydoelpunt van Eckert Ayensa. Standaard blijft zo bovenaan in de stand en volgt op 2 punten van leider Union. Antwerp verloor voor de 2e keer op rij en is nu 10e. Sint-Truiden staat stevig in de middenmoot na een 4-0 zege tegen La Louvière dat op 1 punt blijft steken. Ook KV Mechelen blijft onderaan met maar 2 punten na een 0-4 nederlaag tegen Westerlo. Op de US Open tennis heeft Alexander Bloks zich geplaatst voor de 8e finales. Bloks klopte het nummer 6 van de wereld, de Italiaan Flavio Cobolli, in 4 sets. Het is voor het eerst in zijn carrière dat Bloks zich weet te plaatsen voor de 8e finales op een Grand Slam. Blijven vechten, dan lukt het wel, zegt hij.
3: I think this was one of my craziest experiences so far in my career. The atmosphere here is amazing. After the first set, I just told myself to keep calm, and I know deep inside I'm a fighter and I will fight until the last ball, and it paid off today.
0: Het weer, een rustige en bijna heldere nacht, temperaturen rond 8 graden. We krijgen een droge en vrij zonnige dag tot 24 graden. Maandag hetzelfde weer, nog warmer dan, tot 29 graden in de Kempen. Meer op vrtnieuws.be.
4: Radio 2. Je luistert naar Radio 2.

Een goeie nacht. Het is 2:00. VRT Nieuws met Jo Valvekes. In het zuidwesten van Frankrijk woedt al 4 dagen een grote natuurbrand. Het vuur heeft intussen een gebied van 105 hectare verwoest. De brand ontstond woensdag in de Vallée d'Aspe, in een berggebied dicht bij de grens met Spanje. Door het steile terrein heeft de brandweer het moeilijk om het vuur te blussen. Daarom wordt nu bewust extra gecontroleerde branden aangestoken op de bergkam om de vlammen geen brandstof meer te geven. Zo hopen ze het vuur trager te doen uitbreiden. In het Midden-Oosten heeft het Amerikaanse leger 3 Iraanse olietankers aangevallen in de buurt van de straat van Hormuz. Dat is een vergelding op een eerdere Iraanse aanval op een Amerikaans marineschip. Een van de tankers lag bij het eiland Karg, dat belangrijk is voor de Iraanse olie-export. Gisteravond heeft Iran dan opnieuw vergeldingsaanvallen uitgevoerd op olieinstallaties die een link met de Verenigde Staten hebben. Sport. In het voetbal heeft Standaard in eigen huis met 1-0 gewonnen van Antwerp, dankzij een penalty goal van Eckert Ayensa. Standaard blijft bovenaan in de stand en volgt nu op 2.